zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 3.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer, in het oosten en zuiden eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 7 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
6: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
5: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd zwaargewond gevonden in een parkje en overleed kort daarna. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. En bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het weer in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. De Radio 3.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
3: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
2: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
4: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
2: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van de afgelopen dagen is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump een gesprek onder vier ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. In het tweedaagse bezoek is onder meer gesproken over Iran, over handel en over de kwestie Taiwan. En de Harlingterschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De wedstrijd wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En dan nog meer over het weer, want in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het is nog steeds niet warm met 10 tot 12 graden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
6: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
5: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
7: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
5: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van de afgelopen dagen is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump een gesprek onder vier ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. In het tweedaagse bezoek is onder meer gesproken over Iran, over handel en over de kwestie Taiwan. En de Harlingte-Schelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De wedstrijd wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En dan nog meer over het weer, want in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking, vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het is nog steeds niet warm met 10 tot 12 graden.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markershauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markershauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesower. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussoer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussoer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 1 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 3.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 2 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Diepering in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Diepering zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

U luistert naar een nieuw uur naar het programma Van Hollands Bodem. En mijn naam is Gerard Koetsier. En de eerste plaat van dit uur was een nummer van John West met Dans. Het komende uur kan u weer luisteren naar veel Nederlandstalige platen. Af en toe een Engels of Duitsstalig nummer en een dialectnummer en een cover komen er ook voorbij. De artiesten Danny Christian, The Blue Diamonds, Daniel Loewes, Jan Smit, Henky, De Stemmingmakers en een heel rijtje wat volgt. We gaan eerst even verder met een oude nummer van Corrie Konings, Je Moedertje.

En dat was Danny Christian met Ik geef je rode rozen. En daarvoor de plaat van Corrie Konings met Je moedertje. We gaan verder met de eerste Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een nummer van de Blue Diamonds met Little Ship.

En als ooit op een dag alles naar wordt in de kop, ziek, dan is goed, al je liefde weer is op.

En dat was een dialectnummer van Daniel Loos met De Wereld in de Zonne. En daarvoor het nummer van de Blue Diamonds met Little Ship. We gaan verder met de eerste Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een nummer van Jan Smit met Das Paars des Lebens.

En dat was een nummer van Henkie met De Fiets. En daarvoor de plaat van Jan Smit met Das Paas des Levens. We gaan verder met een nummer van De Stemmingmakers. Ik hou van alle vrouwen.

En dat was een nummer van de Evening Stars met Als de zon weer schijnt. En daarvoor de plaat van de Stemmingmakers met Ik hou van alle vrouwen. We gaan verder met een nummer van de Teddy Boys. Ik zing als de zon schijnt.

En dat was de tweede Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem, een nummer van Ferrari met Sing With Me. En daarvoor de plaat van de Teddy Boys met Ik Zing Als De Zon Schijnt. We gaan verder met een nummer van Mieke, Vliegen Als Een Vogel. En daarna de tweede Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem.

tweede Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem, een nummer van Hein Simons met Vertrouw auf dein Herz. En daarvoor de plaat van Mieke met Vliegen als een vogel. We gaan verder met een nummer van de Makkers, Ik zie de zon.

En dat was een nummer van Guus Meeuwis en Vagant met Ik tel tot drie. En daarvoor de plaat van de Makkers met Ik zie de zon. We gaan verder met een nummer van Mart Hoogkamer, Als de zon even schijnt.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 4 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Eerkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig

0: Vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

U luistert naar een nieuw uur naar het programma van Hollands Bodem. En mijn naam is Gerard Koetsier. En het eerste nummer van dit uur was een nummer van Alex met Stamcafé. Het komende uur kan u luisteren naar veel Nederlandstalige platen. Af en toe een Engels of Duitsstalig nummer. En een dialectnummer en een cover komen er ook voorbij. De artiesten Charlene, The Cats, Stef Eckel, Eloy de Jong, Duo Toemaar, Frans Teunis, het Lolen Trio en een heel rijtje wat volgt. We gaan eerst even verder met een oud nummer van Armand met Makker, wat is wakker?

En dat was Charlène met De Weg naar het Sprookje. En daarvoor het nummer van Armand met Makker wordt is wakker. We gaan verder met de eerste Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een nummer van de Cats met Love is a Golden Ring.

En dat was Stef Eckel met het nummer Jammer Dan. En daarvoor de plaats van The Cats met Love is a Golden Ring. We gaan verder met een nummer van Eloy de Jong, de tweede Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Met als titel Zo wie im Träum.

En dat was een nummer van duo Toemaar met Dikke Meisjes Hebben Mooie Namen. En daarvoor de plaat van Eloy de Jong met So Wie Im Träum. We gaan verder met een nummer van Frans Teunis in Tirol.

En dat was een oud nummer van het Lowland Trio met Kleine Vogel en daarvoor de plaat van Frans Teunis met In Tirol. We gaan verder met een nummer van duo Wim en Henk met Oh, wat een mooie meid was dat.

En dat was de tweede Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem, een nummer van George Baker met I'm On My Way. En daarvoor het nummer van duo Wim en Henk met Oh, wat een mooie meid was dat. We gaan verder met een dialectnummer van Henk Wijngaards, Ochtendlijfde. En daarna de tweede Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem.

Dat was Danny Christian met het nummer Doe Best Wie de Da. En daarvoor de plaat van Henk Wijngaard met Ochtendslijfde. We gaan verder met een nummer van Koos Alberts, Als de Zon Schijnt.

Jij bent de man uit mijn doktersroman. Jij bent die ene van mijn dromen. Jij bent mijn prins.

En dat was Dries Roelvink met Doktersroman en daarvoor de plaat van Koos Albers met Als de zon schijnt. We gaan verder met een nummer van Tamara Tol met Liefde van vroeger.

En dat was Tamara Tol met het nummer Liefde van vroeger. En we gaan verder met de laatste plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een nummer van Wesley Klein met Zo'n Dag Vandaag.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 5 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er wel langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6, blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen.

0: houding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

U luistert naar een nieuw uur naar het programma Van Hollands Bodem. En mijn naam is Gerard Koetsier. En het eerste nummer was een nummer van Django Wagner met Als de Zomer Komt. Het komende uur kan u luisteren naar veel Nederlandstalige platen. Af en toe een Engels of Duitsstalig nummer en een dialectnummer en een cover komen er ook voorbij. De artiesten Henk Bernard, The Common Limits, Rowan Heijzen, Frans Bauer, Antco en Sylvia Greven, Adrian, Anja en een heel rijtje wat volgt. We gaan eerst even verder met een oud nummer van Don Mercedes met Dan Ben Ik Thuis.

En dat was een nummer van Henk Benaar met Zonder Grenzen Eindeloos. En daarvoor de plaat van Don Mercedes met Dan Ben Ik Thuis. En we gaan verder met de eerste Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollandsbodem. Een nummer van de Common Linnets met We Don't Make the Wind Blow.

En dat was een dialectnummer van de groep Rowenhaise met Three of Us. En daarvoor de Engelstalige plaat van de Common Linnets met We Don't Make the Wind Blow. En we gaan verder met de eerste Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollandsbodem. Een nummer van Frans Bauer met Mijn Herz Slaakt Boom Boom Boom.

duet, een nummer van Encore en Sylvia Greven met Hartslag. En daarvoor de plaat van Frans Bauer met Mijn Hart Slaakt, boom, boom, boom. We gaan verder met een nummer van Adrian en dat wordt het nummer Kiss Me.

Een oude plaat van Anja met Waarom willen mannen zo graag vrijen? En daarvoor het nummer van Adriaan met Kiss Me. We gaan verder met een nummer van Sylvia Zwart. Ik wil alleen maar jou. En daarna de tweede Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem.

Tweede Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem, nummer van Major Dunney met I'll Be Better Off Alone. En daarvoor had u de plaat van Sylvia Zwart met Ik Wil Alleen Maar Jou. We gaan verder met een nummer van Colin van Mook met Kom In Mijn Armen.

De tweede Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een oud nummer van de Heikrepels met Schöner als Rote Rozen. En daarvoor de plaat van Colin van Mook met Kom in mijn armen onder het mom van een cover. We gaan verder met een nummer van Henk Damen, Leef je eigen leven.

En dat was een nummer van Daarna Winner met Beter van Niet. En voor die plaat hoorde u het nummer van Henk Damen met Leef je eigen leven. En we gaan verder met de laatste plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een nummer van René Vroger en dat wordt het nummer Man in de Spiegel.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.

0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.
2: Dit is een beetje tijd voor Songfestival. Een uur vol Songfestival muziek, nieuws en informatie.

goedenavond en welkom bij een beetje tijd voor Songfestival. Een uur lang Songfestivalmuziek op jouw favoriete radiostation. En het Songfestival is begonnen. De twee halve finales zitten erop. Nederland doet dit jaar niet mee, maar natuurlijk kijken we gewoon mee. Zaterdagavond is de grote finale te zien op NPO 1... met Jeroen Kijk in de Vechten en Henry Schut. Vanavond kijken we terug op de halve finales. Wie verraste, wie viel tegen? En natuurlijk kijken we vooruit naar zaterdagavond. Ik geef het meteen toe, ik ben misschien een beetje bevooroordeeld. Mijn 12 punten gaan naar Denemarken, voor Wiko Jem, Søren, Torpegaard Lund. Maar andere gasten in deze uitzending hebben heel andere favorieten. Waaronder Jan de Mulder uit België. En natuurlijk praten we met hem over de Belgische kandidaat die verrassend doorging naar de finale. Dit is een beetje tijd voor Songfestival. Veel muziek, veel sfeer en natuurlijk het Songfestivalgevoel. Dus blijf luisteren. Wie?

0: Ja, mooie herinneringen aan vorig jaar. Het nummer Made in Switzerland. Waar onder andere ook Hazel in zat. En Petra Madde. En ja, het verbaast me wel een beetje dat ze die niet genoemd hebben. Dat is toch wel de moeder der presentatrices. Die heeft het Songfestival meerdere keren gepresenteerd.
1: Wow, wow. Who will be joining Greece and Finland? We have a spot for Belgium.
2: So insane, so incredible. I'm so grateful for it. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.
3: Ja, goed. Heel veel groetjes uit Wenen hier. Je kan denken dat we heel tevreden zijn dat België door is naar de finale. Het zou onverwacht zijn, maar aan de andere kant heb ik altijd gedacht dat we een zeer sterk nummer hebben. Een zangeres met een apart stemgeluid, best sterk. En als ik nu de act zag, ja, dan stond ze er toch. En misschien is het niet als de zangeres van Cyprus die geweldig danst, maar als je straks de vocalen gaat horen, ja, dan gaat het toch een beetje minder zijn. Dan heb ik liever een zangeres die goed zingt en misschien wat minder beweegt. Maar als ik haar dan in de video zie, dan heeft het wel iets. Het heeft iets. De sneeuw was apart. Dat zagen we ook in geen enkel ander nummer. Dus ik vond het sterk. Ik was echt een beetje trots om Belg te zijn. En ik had bijna de boekmakers geloofd dat we het niet zouden maken. Maar ik denk dat we echt wel een verdiende kwalificatie hebben. Ik denk trouwens ook dat we zeker niet tiende zijn geworden. Maar dat de vakjury ons wel beloond heeft met punten. Uit traditiegetrouw zullen we waarschijnlijk veel punten gekregen hebben van Georgië. En ik verwacht ook wel wat punten van Israël. Voor de rest hier en daar wat punten. En dan, ja, dan is het afwachten wat het publiek thuis. Maar als ik de mensen hun reacties zag op de... als ik YouTube keek en ik zag dat ze dan België beoordeelden... Dan was het toch altijd een hele positieve... Dan kregen we toch altijd positieve feedback. Dus goed, ik ben trots Belg hier. Heel blij dat we naar de finale kunnen gaan. En dat ik heb trouwens twee Belgische vlagjes gekocht, want daar moet een soort nummer op staan. Dus het heeft nog een beetje geld gekost ook. En ze zijn hier niet dom bij Eurovisie. Ze jagen je op kosten. Maar ik kijk er naar uit naar zaterdag. Ik ben benieuwd wat we gaan doen. Winnen, dat zullen we wel mogen uitsluiten, denk ik. Maar ik denk toch niet dat we met pek en veren naar huis moeten gaan. Sowieso niet, want als je door de halve finales geraakt, ja, dan denk ik wel dat je al iets bereikt hebt, hè. Dus ik hoop dat jullie genieten van het Songfestival. En ik zou ook nog een nummer mogen vragen. En ja, wat zou dat nu anders zijn dan Dancing on the Ice van onze Isaila? Trouwens, heel sympathiek meisje. En geniet nog even van het nummer. En Nederlanders, bedankt om te stemmen voor ons. 10 keer, hè. We gaan een beetje Israël spelen. 10 keer. Groetjes, hè. Bye, bye.
4: I got that summer on my skin.

0: Joining them in the grand final will be Australia!
1: En we gaan verder met de bespreking van het Eurovisie Songfestival, de twee semifinales en de verwachting voor morgen. Hier is Annemiek Imhof.
2: En nu maken we ons op voor de grote finale van het Songfestival van 2026. En wat hebben we? Twee bijzondere halve finales gehad. De eerste halve finale was voor mij betreft beduidend de mindere van de twee. Ik vond de tweede echt behoorlijk beter. En ik had zelfs het gevoel van, nou, een ieder had hier vandoor kunnen gaan als ze in maandag erin hadden gezeten. Van degenen die eruit zijn. Dus dat was echt beduidend beter. De eerste halve finale, ik vond het heel veel vooral dat. En de uitgeschakelde landen, ja, dat verbaast me eigenlijk niet heel erg veel. Had ik al wel verwacht. Estland, San Marino, dat zijn echt wel de landen waarvan ik dacht, ja, die gaan er wel uit. Portugal had ik toch wel iets bij van, nou, misschien vanwege de rust dat hij er nog wel bij zou kunnen zitten. Maar ja, niet gek. Niet gek dat ze niet door zijn, ja. De grote verrassing vond ik wel België, dat ze door zijn. Niet dat ik nou zo'n slecht liedje vind, maar ik had er gewoon het gevoel dat België, dat het dit jaar niet werd voor België. En toch vind ik het heel leuk dat ze erbij zitten. Ik denk niet dat ze heel erg een grote kans maken zaterdag voor, ik denk niet eens de top 20. Maar ik vind het wel heel leuk dat ze erbij zijn. Nou, de eerste halve finale viel me op. Dat vooral Kroatië vond ik qua act echt, daar is over nagedacht. Van die zwevende vrouw in het liedje Andromeda. In het begin en de beelden, hoe het in beeld is gebracht, de achtergrond, het licht. Alles is over nagedacht. Ik vond dat echt een meesterlijke act. De beste van de eerste halve finale vond ik Finland. Vond ik gewoon, ja, die act is af, het liedje is af. Heel erg goed gedaan. Nou, de tweede halve finale vond ik niet erg verrassend voor mij. Als je het een beetje hebt geluisterd, weten we wel wat ik vind. Wat ik het beste liedje van dit jaar eigenlijk vind. Of in ieder geval de beste artiest van dit jaar. Dat is Australië, Delta Goodrum. Wat een geweldenaar. Echt niet normaal. Ik wist dat ze kon zingen en ik wist ook dat ze dit ging doen. Maar dat toch dan echt doen, ik was zwaar onder de indruk. En ik denk dat heel Europa dat al ook een beetje mee heeft gehad. Volgens mij gebeurde er iets in de zaal toen die vrouw zeker het einddeel zong. Het was niet normaal. Heel goed gedaan. Nou, de rest van de tweede halve finale, zoals ik al zei, was veel beter. Dus ik vond het ook veel lastig om de liedjes hier te zien gaan. Zwitserland bijvoorbeeld vind ik heel jammer dat eruit is. En Luxemburg toch ook wel. Omdat het een ander soort liedje was in deze halve finale. Bijzonder vind ik dat Armenië niet door is. Toch wel echt een land wat vaak wel stemmen in, nou ja, behoorlijk veel stemmen in Europa kan vergaren door dat ze verspreid zijn. Dus dat vond ik wel bijzonder. Van degenen die door zijn, vind ik eigenlijk, nou, eigenlijk niet echt heel erg wat bijzonders bij zitten. Malta vond ik toch ook wel leuk dat hij door is, toch iets Nederlands erin. Ik maakte me even zorgen dat Tsjechië niet doorging. Ik dacht, dat gaat toch niet gebeuren, want dat vind ik ook een goed liedje. En Denemarken moest even wachten op de uitslag, maar we zijn er toch bij. Ook goed gedaan. Vind dat liedje echt een van de, die gaat vechten denk ik met Finland en denk ik met Delta voor de winst. Dat zijn de landen waarvan ik denk, die gaan het doen, die gaan het uitmaken. Australië gaat ongekend hoge punten scoren bij de jury's. Ja, daar kan je gewoon niet omheen. Zo goed gedaan. En ik denk dat ze ook nog wel flink wat stemmen binnen gaat krijgen van de tv-zing. Dus wie weet. Ik zou het zelf echt fantastisch vinden. Zo'n wereldartiest toont dan aan dat als je meedoet, dat het wel kan lonen. En ja, ze heeft gewoon een liedje wat typisch voor haar is. Goed uitgedacht, goed gezongen, goede acts. Ik vind het fantastisch. Zaterdag, dat wordt een spannende avond, kan ik nu al zeggen. Ik denk dat we wel op het einde dat de nagels bijten wordt. Want er zijn wat meerdere landen die, nou ja, ook bij televoting het heel goed gaan doen. Dus ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. In ieder geval voor mij, mijn grote favoriet, zeker na vanavond, En dat lijkt me niet heel gek na dat hele tirade wat ik zojuist heb gehouden, is Delta Goodrum. Ik denk dat we daar ook gewoon nog even naar moeten luisteren. Want live is ze helemaal net zo goed als op de plaat. Dit is Delta Goodrum voor Australië met Eclipse.

0: U luistert naar een beetje tijd voor Songfestival. En dan gaan we nu verder met de persconferenties op het Eurovisie Songfestival. Want wij waren daar ook bij. En we mochten ook wat vragen stellen. En onder andere één vraag was aan de zanger JJ, die vorig jaar het Eurovisie Songfestival won met Wasted Love. En we vroegen hem, er zijn dit jaar veel liedjes met hoge noten die optreden. Is er één nummer wat jij graag zou willen zingen? En dit antwoordde hij erop.
1: Oh god, that's so much. There are so many songs with high notes and with operatic inspiration. So it's great to see that it has an impact. But I'm a huge fan of Søren from Denmark. And it's such a beautiful song with beautiful melody. So maybe that one. Or Ukraine song this year. She's a really, really high note. So maybe I'll try it in my rehearsal, in my dressing room later. So if I'm not able to sing tonight, you know why.
2: We will hear you tonight. So yeah. This is a big applause for my audience tonight.

0: We gaan weer terug naar Oostenrijk. We gaan weer terug naar Wenen. We gaan weer terug naar Hans.
1: We gaan het even hebben over de veiligheidsmaatregelen bij het Eurovisie Songfestival. En daar zijn er nogal wat. Want voordat je ergens naartoe wil, dan moet je toch een aantal sluizen door. Laten we even beginnen bij de stadhallen, de Eurovillage, de Euroclub en misschien ook wel de cafés. Daar zijn we nog niet geweest. Je moet eerst even kijken of je tas niet veel te groot is. Want tassen groter dan A4 mogen niet naar binnen. Die kun je dan afgeven bij een soort garderobestand, waar je hem later wel weer kunt afhalen. En daar zijn geen kosten aan verbonden. Dus dat is altijd wel leuk. Je wordt gefouilleerd. Je wordt gecheckt of je bepaalde dingen niet bij hebt. Waaronder ook flessen water. Die mogen er niet in. Mocht je echt een hele mooie bidon hebben, ook die kun je afgeven en later weer ophalen. De veiligheidsmaatregelen zijn wel strenger dan de voorgaande jaren. En de reden daarvan is vrijwel zeker toch wel Israël. Maar verder is het heel gezellig. Er wordt vrij veel georganiseerd. De merchandise stand trouwens. Daar zijn we langs geweest met lange rijen, hele lange rijen. En de prijs is niet voor de poes, want het is daar echt wel hartstikke duur. Maar verder is het allemaal de moeite waard.

0: Ja, Wenen, een hele mooie stad. En ik heb ergens nog wel het gevoel, zat ik er nog maar. Maar ja, het is natuurlijk ook fijn om thuis te zitten en goede verbindingen te hebben, dat je alles kan bekijken. En wie nog wel in Wenen zit, dat is Daphne Haverkamp. En die heeft voor ons ook de semifinales gevolgd.
1: Hoi, nou, hoe heb ik de afgelopen dagen beleefd als met semis? Ja, gewoon prima. Ik vond het heel leuk. Leuke halve finales, jury shows in de zaal gekeken of met media vrienden. Want ik ben natuurlijk ook gewoon als media hier. En de tweede halve finale in de zaal gekeken en de eerste halve finale in een café van Finland. Dus dat was heel erg leuk. Wie had ik niet verwacht dat ze door zouden gaan in de eerste halve finale, sowieso België. En zelfs de Belgen in het perscentrum dachten al van dit gaat hem niet worden. Daar hadden we het toen ook al over en toen kwalificeerden ze toch. Maar België is wel echt met 57% van de stemmen en jury winnaar, zeg maar. Dus door de jury is zij doorgegaan. En de tweede halve finale was dat Cyprus, die niet echt zuiver was, om het zo te zeggen, tijdens de jury show, de dressrehearsal en de familieshow. En ook niet tijdens de halve finale. Eigenlijk gewoon geen enkele show heeft ze zuiver gezongen. Maar ja, het publiek vond haar fantastisch. Na de jury show won ze ook de audience poll. Dus die had ik ook niet verwacht dat ze door zou gaan. Maar ja, dat is dus echt de publiekswinnaar. Qua voting, zeg maar. En België dus echt door het publiek, of door de jury. Dus dat is wel, wel leuk. Dan hebben ze allebei gewoon gelukt. Dus dat is wel heel erg tof. Hoe zijn de reacties van de verschillende landen? Ja, iedereen is gewoon, als ze door zijn, dan zijn ze natuurlijk helemaal blij. En als ze niet door zijn, ja, dan vinden ze het eventjes jammer. Maar ze gaan er ook wel weer positief tegenaan. Van, nou, weet je, we hebben gewoon een mooi avontuur gehad en we zijn blij voor de anderen. Dus ze zijn ook gewoon positief. Dus dat is wel heel leuk om te zien. En nu de grote finale. Wie er kan gaan winnen, ik heb werkelijk geen idee. Er zijn echt wel een aantal kanshebbers. Ik denk dat er 5 landen zijn die echt gaan strijden om de winst. Die misschien met z'n allen in de top 5 zullen eindigen. En dat zijn, denk ik, Finland, Griekenland, Denemarken, Tsjechië en Australië. Ik denk dat die met z'n 5 om de winst gaan. Maar ze zijn allemaal heel goed. Dus ik ben eigenlijk wel heel tevreden met wat we nu in de finale hebben.
0: Dank je, Daphne, voor je bijdrage uit Wenen. Ja, je noemde de top 5. Daar zat Denemarken ook bij. En we zijn natuurlijk in Denemarken geweest om daar de nationale finale mee te beleven. En dat was een enorme belevenis. Daar deed ook Sissel mee. En Sissel staat 100% achter Søren. Net als heel Denemarken, denk ik. En dan vraag je toch af, hoe is dat dan beleefd in Denemarken? Die donderdag, dat ze door waren naar de finale. Want dat is ook lange tijd daarvoor niet gebeurd. Sinds Sissel vorig jaar zijn ze weer in de finale terechtgekomen. En nu was het bijna wel zeker dat ze daar ook zouden landen. Maar Sissel heeft het thuis, de zangeres van vorig jaar, het ook beleefd. En ze heeft natuurlijk dit jaar ook meegedaan aan de nationale finale. Met het nummer Infinity. Maar zij zat thuis en daar hebben we een beetje opname van gekregen. Dus die wilden we u toch niet onthouden. Dus hier is Sissel, hoe ze beleeft dat Søren doorgaat naar de finale aanstaande zaterdag.
2: Only 2 spots left now. And the next finalist is
3: Otto Kima. Se, hvor han bevæger sig sindssygt meget, og der er 0 autotune. Den må
4: jeg ikke over.

Ja, en dan hebben we ook nog een bericht gekregen van onze violiste. En ze vertelt dat ze het door een concert erg druk had. Dus dat ze pas later kon kijken naar het Eurovisie Songfestival, naar de semifinale. En ze wilde alleen maar even zeggen dat het nieuwe lied van JJ echt, dat ze dat geweldig vindt. En Cyprus was ook enorm slecht qua zang. En ik had me niet verbaasd als het niet door was gegaan. En ik ben blij dat Tsjechië door is. Nou, laten we dan nog even naar het nummer van Tsjechië gaan luisteren. Crossroads.

Ja, dan zijn we weer aan het einde gekomen van ons programma. Een beetje tijd voor Songfestival. Ja, en dan zaterdagavond is het zover om 9:00. Dan live Wenen met het Eurovisie Songfestival 2026. Wie zal er gaan winnen en naar welk land zullen we volgend jaar gaan? We zullen allemaal meer weten op zondag. Zondagochtend. Dan wordt het allemaal bekend. Ja. En dan ga ik u nog even vertellen wie er allemaal aan deze uitzending hebben meegewerkt. Dat waren Daphne Haverkamp, Hans Meekamp, Andreas Ubenhorst, Annemiek Imhoff, Robert Schepers, Jan de Mulder en mijn naam is Pierre Frison. Wij zijn natuurlijk volgende week weer met een reguliere uitzending. En ja, dan gaan we natuurlijk terugkijken op het Eurovisie van dit jaar. Wat mij betreft heel graag tot volgende week en goed gewoon.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
4: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
3: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
6: Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
7: 92.3 FM.
5: Dance Classics met Sylvain Bruggeman.

0: als zo'n speciale dag als vandaag. We begonnen met A Taste of Honey en het Boekie Oekie Oekie uit de top 40 van 1978. Goedenavond als je net inschakelt. Een speciale dag zoals net aangekondigd. De gouden oude dag, oftewel de afterparty met de Dance Classics. Er verandert alleen niet zo heel veel aan, alleen. En we gaan uitsluitend de Dance Classics draaien. Van de jaren 70 en de jaren 80. De rest van de jaren slaan we even in deze speciale uitzending over. Goedenavond trouwens, Hoi FM en Radio 350. Ook de afterparty dus van de gouden oude dag op Radio 350. Tot 9 uur ben ik bij je. Met nog een lekkertje uit 85. Ken je deze nog? De Peter Schack Band en Going Dancing Down the Street.
1: Dance Classics. Wij starten je weekend goed. Van 7 tot 9, elke vrijdagavond. Sylvain Bruggeman, je luistert naar Hoi 350.

Vicky Sue Robinson, moet ik wel goed uitspreken. Turn the Beat Around. Het origineel komt uit trouwens uit 1976. De gouden oude dag. Ja, ja, ja. De afterparty. Heerlijk zo op OFM en Radio 350. Nu naar 1987 voor meneer Rick Ashley.

People en de YMCA. En dan denk je van, nou, dat is wel een hele tijd geleden. Ja, daar is het ook wel, 1978. En we bleven een beetje hangen in de jaren 70. Even een tip aan het plaatje van de BT Express. Heerlijk.

Wat is het nou? Madonna? Of Madonna? Het is maar net hoe je het uitspreekt. Ja. And Like a Virgin. Even een klassieketje. Een heel klassieketje uit 86. Ja. Ik ga een uurtje nummer 2. Ga ik eventjes iets langere uitvoerings draaien. Onder andere deze remixer. Die ABBA. Lay All Your Love On Me onder handen genomen. Ik heb over Peter Slaghuis, maar nu de New Shoes. En hoe is het?

toch over het algemeen in de jaren 70. Maar in de jaren 70 werden nog wel heel wat leuke dancers gemaakt. Maar helaas waren we het weer aan het einde van uurtje nummer 1. Maar niet getreurd, straks na de reclame en het nieuws van 8 uur. Wederom een afterparty van de Gouden Oude Dag.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
3: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
2: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: etappe 2 van de Gouden Oude Dag. Ja, de Gouden Oude Dag. Dat moet, ja. Zo moet het beginnen, ja. Als je net inschakelt, dit is een speciale uitzending van de Dance Classics. De afterparty van de Gouden Oude Dag. Ja, op zowel Hoi FM als Radio 350. Oud en vertrouwd, alleen we doen alleen de jaren 70 en 80. Ja. En deze kwam uit 79, dus Sheila and the B-Devotion en Spacer. Ja, door. Ik heb aangekondigd uurtje nummer 2, ook een paar extra lange uitvoeringen straks. Die hele speciale van Peter Slaghuis, van ABBA, Lay All Your Love On Me. De bootleg versie, oftewel de illegale versie dat destijds uitgebracht was. Ja. Afwachten dus. Maar nu, door naar de 83. Cindy Lauper's Girls Just Wanna Have Fun.
1: Hey fellas, hey ladies.
2: Wij starten je weekend goed. Van 7 tot 9, elke vrijdagavond. Dit is Dance Classics. Je luistert naar Hoi 350.

Het wel eens van die platen waar weinig zang in zat. En dan is dit er eentje van uit 79, de Players Association. Turn the music up. En dat doe ik zeker. Hier tot 9 uur ben ik nog bij je. De afterparty van het Gouden Oude Dag. Hier op Hoi FM en Radio 350. En laten we het jaar 80 niet vergeten. We gaan tot eind.

Had ze beter niet kunnen zeggen. Want het bleef maar bij deze ene hit. Hij ging naar Rio en hij kwam niet weder. 1978. Peter Allen. En I Go to Rio. Ja, dat is een beetje flauw. Over B-kantjes gesproken. Normaal gesproken wordt er een A-kantje in een hit. Maar hier ging het net andersom. Voor de band Dayton. Het B-kantje werd een enorme hit. In 84. The Sound of Music. En dit zijn de Sound of the Dance Classics. De afterparty. Heerlijk nog tot 9 uur. En meteen het begin van je weekend.

Het weekend gaat van start. Sylvain Bruggeman. Dit is Dance Classics. Van 7 tot 9, elke vrijdagavond. Hoi, 350.

zoals dat een discotheek ook destijds wel eens deden. De lange uitvoering van een nummer draaien. Oftewel de extended version. En dat deden we ook van Jackie Graham's Round and Round and Round and Round and Round. Nee,

Het is uurtje nummer 2. Heerlijk om weer te horen. 1978. Voor Sylvester. And You Made Me Feel. Er stond er tussen haakjes achter. Mighty Real. Ja. Door naar de roerige jaren 80. Ik noem het nog altijd een supermarktbandje. Sakatak.

Hirtzo, de jaren 80. Diodato en de Happy Hour en de Happy Hours. Nog een paar plaatjes te gaan en dan zijn die Happy Hours ook weer voorbij. Die afterparty van de Gouden Oude Dag. Door naar 79. 79 alweer. Ja. Wat kwam er toen uit? Het begin? Nee, het was niet het begin. Single nummer 2 volgens mij. For the real thing.

Real Thing en Can You Feel the Force. Ik heb het beloofd. Ik heb het beloofd. Ja. Ik heb het beloofd om de bootleg mix remix te draaien van ABBA's Lay All Your Love on Me. Zit een verhaaltje achter. Peter Slagluis, die je net hoorde met de New Shoes, I Can't Wait. Ja, deze al eerder geremixed. ABBA, Lay All Your Love on Me. Aan het einde van deze speciale editie van de Dance Classics. De gouden oude editie. Volgende week ben ik weer bij je. Same time, same place. Maar dan gaan we wel weer iets verder in de jaren in de Dance Classics. Op Hoi, Radio 350. Rest me nog één ding te zeggen.

0: Bol.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
1: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
4: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
3: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palm d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
5: Het is een prix compleet. Ik kan dit niet geloven. Dit is het laatste wat ik expected.
3: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
7: Verzekeringen en hypotheken.
8: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.
2: 92.3 FM.
9: Als je nou echt helemaal niets te doen hebt deze vrijdagavond en je kijkt echt op tegen een weekend vol verveling, zet dan die radio op Radio 350, 9 uur. Het is tijd voor Zapped met de lekkerste disco, funky en soul uit de jaren 70 en 80. Met de lekkerste presentatrice van Radio 350, Edelmira Valera.

0: en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
3: Wijperen in je oren.
4: Radio 350.
3: 92.3 FM.
5: Als je nou echt helemaal niets te doen hebt deze vrijdagavond en je kijkt echt op tegen een weekend vol verveling, zet dan die radio op Radio 350, 9 uur. Het is tijd voor Zapped met de lekkerste disco, funky en soul uit de jaren 70 en 80. Met de lekkerste presentatrice van Radio 350, Edelmira Valera.
6: Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger

0: Het gaat om de twee fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overleg met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de

0: Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.